0: Je lijkt wel een ijsmeester.
1: Oh, jongens.
2: Sinds een verjaar.
1: Zo, jongens.
2: Wat wil je meer eten?
1: Dankjewel. Glitters en veren, ik hou ervan.
0: Ja, lieve schatten, voor we verder gaan, wil ik even een waanzinnig applaus voor onze waanzinnige band. De band die al zoveel jaar